0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Jouw radio, jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Het Hof en de jury zitten nog samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar, voor de andere tot 5 jaar. Er is meer informatie over de man die een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33 en geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Bourges na de nederlaag in Sint-Truiden. Bourges was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Bourges mist sowieso de play-off 1-wedstrijd voor komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.

0: Een feestje? Vraag onze Spar feestfolder en bestel tijdig jouw vlees- of visgerechten, tapas, gourmet of fonduschotels. Of kies voor onze heerlijke kaas- of vleesplanken. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massumen.
1: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
2: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimont Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.

tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthousecom.be.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
1: Radio Accent.
0: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: Hevige regenval heeft gisteravond voor heel wat wateroverlast gezorgd in de regio Brakel, Zottegem en Lierde. De brandweer die kreeg meer dan 20 oproepen binnen en verschillende straten die stonden blank. En bij meerdere bewoners liep het water via de garage in de huizen binnen. In Gent heeft de rechter een 20-er veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar met uitstel onder probatievoorwaarden. Vorig jaar reed hij in Sint-Laurens een toen 15-jarige jongen aan, na een ruzie over de verkoop van een vape. De jongen die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De 5 mannen die vrijdagavond werden opgepakt na een wilde achtervolging in Kluisbergen, die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van een reeks inbraken in de regio en zouden ook betrokken zijn bij andere feiten waar al een onderzoek naar liep. Komende vrijdag moeten ze zich verantwoorden voor de raadkamer. In Kaprijke is op het kruispunt van de Vaartstraat en de Expressweg, de N49-E34, een ambulance aangereden door een personenwagen. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond. Een patiënte die in de ambulance zat en de bestuurster van de personenwagen. Ze verkeren gelukkig niet in levensgevaar. De Milieuadviesraad van Aalter roept automobilisten op tot extra waakzaamheid aan het op- en afrittencomplex van de E40. De afgelopen dagen zijn daar verschillende reeën gespot en dat vlakbij de snelweg. In Evergem heeft het nieuwe medisch centrum AZ Ganda voor het eerst de deuren geopend voor patiënten. Buurtbewoners die kunnen er terecht voor zowat alle soorten consultaties. De Gentse Universiteit heeft haar eerste zelfgemaakte competitieve boot voorgesteld. Een groep studenten uit verschillende richtingen die werkte er 2 jaar aan. En vorig jaar was het prototype klaar en nu is het afgewerkt tot een vaarwaardige, autonome en elektrische boot.
0: Meer regionieuws via radioaccent.be.

0: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massemse Steenweg 230 in Massemen. Met een eigen broodautomaat naast de deur zijn er altijd vers brood en sandwiches te verkrijgen. We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7, op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
4: Supermarkt de Loor Massemen.
3: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.

0: Radio Accent weerbericht.
1: Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.

0: Bij organisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Die motiverende tuin van die met twee handen heeft
0: kan. ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt paard.

0: Arthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse.
1: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
2: Spar de Loor Massemen. Op dinsdag krijg je bij aankoop van 1 kilo hamburgers een halve kilo gratis erbij. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: VOB-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI Expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09 369 29 48. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
2: Love the 90s.
3: Love the

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 3.

0: 141 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
1: Love the 90s.
2: Love the 90s.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Jouw radio, jouw ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: De Vlaamse regering heeft een akkoord over drie knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur gisteravond na een marathonvergadering die eigenlijk op de middag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord, nu dus wel. Er wordt extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is nog wel wat meer uit de bus gekomen. De Vlaamse regering geeft tegen de middag meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De VS hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz, aanleiding Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. Het ziet er naar uit dat het geweld dus weer aan het escaleren is. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de drinkwaternorm dan toch niet permanent versoepelen. Hij laat nog 3 jaar langer meer schadelijke triazole in het drinkwater van West-Vlaanderen toe dan Europa voorschrijft. Maar daarna moet ook het West-Vlaamse kraantjeswater aan de Europese norm voldoen. Dat staat in het strategisch plan drinkwater dat de Vlaamse regering eindelijk heeft goedgekeurd. En dan hebben we ook nog wat sport. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Er is hier en daar toch al wat droge periodes te bespeuren, vooral in het westen aan de kust dus. Maar in het oosten kan er nog regen vallen. Temperatuur vandaag slechts 13 graden en ja, helaas ook voor morgen nog hetzelfde regenachtige weer. Pas vanaf donderdag wordt het wat droger.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Een feestje? Vraag onze Spar feestfolder en bestel tijdig jouw vlees- of visgerechten, tapas, gourmet of fonduschotels. Of kies voor onze heerlijke kaas- of vleesplanken. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massumen.
2: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
3: Jamas!

0: Radio Accent weerbericht.
1: Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens, wij zorgen voor jouw geslaagde reis.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Hevige regenval heeft gisteravond voor heel wat wateroverlast gezorgd in de regio Brakel, Zottegem en Lierde. De brandweer die kreeg meer dan 20 oproepen binnen en verschillende straten die stonden blank. En bij meerdere bewoners liep het water via de garage in de huizen binnen. In Gent heeft de rechter een 20-uur veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar met uitstel onder probatievoorwaarden. Vorig jaar reed hij in Sint-Laurens een toen 15-jarige jongen aan, na een ruzie over de verkoop van een vape. De jongen die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De 5 mannen die vrijdagavond werden opgepakt na een wilde achtervolging in Kluisbergen, die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van een reeks inbraken in de regio en zouden ook betrokken zijn bij andere feiten waar al een onderzoek naar liep. Komende vrijdag moeten ze zich verantwoorden voor de raadkamer. In Kaprijke is op het kruispunt van de Vaartstraat en de Expressweg, de N49 E34, een ambulance aangereden door een personenwagen. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond. Een patiënte die in de ambulance zat en de bestuurster van de personenwagen. Ze verkeren gelukkig niet in levensgevaar. De Milieuadviesraad van Aalter roept automobilisten op tot extra waakzaamheid aan het op- en afrittencomplex van de E40. De afgelopen dagen zijn daar verschillende reeën gespot en dat vlakbij de snelweg. In Evergem heeft het nieuwe medisch centrum AZ Ganda voor het eerst de deuren geopend voor patiënten. Buurtbewoners die kunnen er terecht voor zowat alle soorten consultaties. De Gentse Universiteit heeft haar eerste zelfgemaakte competitieve boot voorgesteld. Een groep studenten uit verschillende richtingen die werkte er 2 jaar aan. En vorig jaar was het prototype klaar en nu is het afgewerkt tot een vaarwaardige, autonome en elektrische boot.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be.
2: Radio Accent.
4: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Spar de Loor Massemen. Op dinsdag krijg je bij aankoop van 1 kilo hamburgers een halve kilo gratis erbij. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
2: Radio Accent.
1: Ook jij luistert Radio Accent.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: De bank ING heeft de minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro in het witwasdossier rond ex-minister DJ Reinders, meldt het parket Brussel. De schikking komt er nadat de Nationale Bank vorig jaar aangifte had gedaan tegen ING België voor mogelijk medeplichtigheid aan witwassen van geld. Reinders kon zomaar 200.000 euro aan lottogeld storten zonder dat er alarmbellen afgingen. ING vermijdt op deze manier dat het vervolgd kan worden. Na weken onderhandelen heeft de Vlaamse regering een akkoord over energiesteun. Premies komen er niet, wel begeleiding om je huis energiezuinig te renoveren. Maar ook dat kost geld. Alleen de laagste inkomens kunnen een goedkope renovatielening krijgen. De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. De Gentse burgemeester Matthias de Klerk zegt dat het absoluut verboden te zwemmen is. De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. Er zijn twee dokters aan boord gegaan op het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus rondgaat. Om twee zieke mensen te evacueren, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO zal iedereen aan boord wellicht getest moeten worden op het virus. Drie mensen kwamen om het leven op het cruiseschip. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in vier winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er doorkomen. Wel fris, maxima tot 13 graden. Morgen hetzelfde weer en temperaturen tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.

0: Radio Accent weerbericht.
1: Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er doorkomen. Wel fris, maximaal tot 13 graden. Morgen hetzelfde weer en temperaturen tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.

0: 69 29 48. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
4: Jamas!
5: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Voor al het snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Een motiverende tuin van die met twee handen heeft kan.
0: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: Radio Accent.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: Hevige regenval heeft gisteravond voor heel wat wateroverlast gezorgd in de regio Brakel, Zottegem en Lierde. De brandweer die kreeg meer dan 20 oproepen binnen en verschillende straten die stonden blank. En bij meerdere bewoners liep het water via de garage in de huizen binnen. In Gent heeft de rechter een twintiger veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar met uitstel onder probatievoorwaarden. Vorig jaar reed hij in Sint-Laurijns een toen 15-jarige jongen aan, na een ruzie over de verkoop van een vape. De jongen die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De 5 mannen die vrijdagavond werden opgepakt na een wilde achtervolging in Kluisbergen, die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van een reeks inbraken in de regio en zouden ook betrokken zijn bij andere feiten waar al een onderzoek naar liep. Komende vrijdag moeten ze zich verantwoorden voor de raadkamer. In Kaprijke is op het kruispunt van de Vaartstraat en de Expressweg, de N49-E34, een ambulance aangereden door een personenwagen. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond. Een patiënte die in de ambulance zat en de bestuurster van de personenwagen. Ze verkeren gelukkig niet in levensgevaar. De Milieuadviesraad van Aalter roept automobilisten op tot extra waakzaamheid aan het op- en afrittencomplex van de E40. De afgelopen dagen zijn daar verschillende reeën gespot en dat vlakbij de snelweg. In Evergem heeft het nieuwe medisch centrum AZ Ganda voor het eerst de deuren geopend voor patiënten. Buurtbewoners die kunnen er terecht voor zowat alle soorten consultaties. De Gentse Universiteit heeft haar eerste zelfgemaakte competitieve boot voorgesteld. Een groep studenten uit verschillende richtingen die werkte er 2 jaar aan. En vorig jaar was het prototype klaar en nu is het afgewerkt tot een vaarwaardige, autonome en elektrische boot.
1: Meer regionieuws via Radio Accent.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Spar de Loor Massemen. Op dinsdag krijg je bij aankoop van 1 kilo hamburgers een halve kilo gratis erbij. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massumen.
2: Jouw radio, jouw ritme, jouw ritme. Radio Accent.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: Hevige regenval heeft gisteravond voor heel wat wateroverlast gezorgd in de regio Brakel, Zottegem en Lierde. De brandweer die kreeg meer dan 20 oproepen binnen en verschillende straten die stonden blank. En bij meerdere bewoners liep het water via de garage in de huizen binnen. In Gent heeft de rechter een 20-er veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar met uitstel onder probatievoorwaarden. Vorig jaar reed hij in Sint-Laurens een toen 15-jarige jongen aan, na een ruzie over de verkoop van een vape. De jongen die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De 5 mannen die vrijdagavond werden opgepakt na een wilde achtervolging in Kluisbergen, die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van een reeks inbraken in de regio en zouden ook betrokken zijn bij andere feiten waar al een onderzoek naar liep. Komende vrijdag moeten ze zich verantwoorden voor de raadkamer. In Kaprijke is op het kruispunt van de Vaartstraat en de Expressweg, de N49 E34, een ambulance aangereden door een personenwagen. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond. Een patiënte die in de ambulance zat en de bestuurster van de personenwagen. Ze verkeren gelukkig niet in levensgevaar. De Milieuadviesraad van Aalter roept automobilisten op tot extra waakzaamheid aan het op- en afrittencomplex van de E40. De afgelopen dagen zijn daar verschillende reeën gespot en dat vlakbij de snelweg. In Evergem heeft het nieuwe medisch centrum AZ Ganda voor het eerst de deuren geopend voor patiënten. Buurtbewoners die kunnen er terecht voor zowat alle soorten consultaties. De Gentse Universiteit heeft haar eerste zelfgemaakte competitieve boot voorgesteld. Een groep studenten uit verschillende richtingen die werkte er 2 jaar aan. En vorig jaar was het prototype klaar en nu is het afgewerkt tot een vaarwaardige, autonome en elektrische boot.
0: Meer regionieuws via radioaccent.be.
2: Radio Accent.

0: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Met een eigen broodautomaat naast de deur zijn er altijd vers brood en sandwiches te verkrijgen. We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7, op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Supermarkt de Loor Massemen.
0: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
2: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy.

0: Radio Accent weerbericht.
1: In het oosten mogelijk nog veel regen. Het westen blijft droog, daar kan de zon er doorkomen. Het is wel fris bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, 14 graden, maar vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je

Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek.

0: de rode schoentjes? Die danste verder, de hele wereld rond. Misschien kom je ze nog wel eens tegen.
1: Dit is Radio Accent.
2: Radio Accent.
1: Elke dag opnieuw, op jouw ritme.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
4: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de situatie in de straat van Hormuz toont dat er geen militaire oplossing is voor een politieke crisis. VS en Iran proberen allebei om de controle over de straat van Hormuz in handen te krijgen. Amerikaanse president Trump kondigde aan dat het Amerikaanse leger schepen die vastzitten aan de straat van Hormuz zou helpen met de doorvaart. Maar volgens Iran zou het weer niet zonder gevolgen blijven. Iran heeft gisteren voor de eerste keer sinds het staakt het vuren weer raketten en drones afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is een grote Amerikaanse legerbasis. De VS moet opletten dat ze niet weer in het moeras getrokken worden door kwaadwilligen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, zegt de Iraanse buitenlandminister nog. De Wereldgezondheidsorganisatie krijgt steeds meer zicht op de situatie op het cruiseschip. Er is verteld dat er geen ratten aan boord zijn van het schip, klinkt het bij de WHO. Dat is opvallend, want het hantavirus wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren. De WHO meldt dan ook dat het virus mogelijk is overgedragen van mens op het cruiseschip en dat de eerste besmetting plaatsvond voor de vakantie. De organisatie heeft intussen ook medisch personeel aan boord om te helpen bij de crisissituatie. De WHO meldde gisteren dat er mogelijk 7 besmettingen zijn vastgesteld. Nieuwpoort neemt maatregelen om zijn zeedijk veiliger en rustiger te maken. De dijk is breed en fietsers, wandelaars en allerlei soorten rijtuigen komen er samen. Fietsers moeten voortaan trager rijden. De snelheid van elektrische voertuigen en rijtuigen wordt begrensd. En honden mogen 's avonds op het strand op in Nieuwpoort. En de Verenigde Staten zullen de beloofde Tomahawk lange afstandswapens niet langer leveren aan Duitsland, zegt bondskanselier Merz. De levering werd nog niet definitief geannuleerd, maar het is momenteel erg onwaarschijnlijk. Volgens Merz is dat niet het gevolg van de hoogoplopende ruzie met president Trump, maar wel omdat de VS er zelf niet genoeg hebben. De weersverwachting dan. In het westen aan de kust kan de zon erdoor komen en blijft het droog. Maar in het oosten en centrum van het land kan het nog gaan regenen. Felle regen trouwens. De temperatuur zit vandaag ook rond 13 graden en ook morgen hetzelfde weerbeeld.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blij.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Voor al het snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Een motiverende tuinman die met twee handen heel veel kan.
0: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
4: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.

0: kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boksprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur, van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
7: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
8: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
9: Radio Accent, jouw radio. Jouw

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472-040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: Vincent weerbericht.
1: Vanavond en vannacht bewolkt. Het gaat ook in het centrum regenen. In het westen droog met opklaringen, minima 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we 23 graden.
0: Love the 90s. Love the 90s.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, maar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
0: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via hetkapiteintje.be.
5: Ook jij luistert Radio Actie.

0: soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: jau radio, jouw ritme.
1: Radio Accent.
0: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
1: Radio Accent. Radio Accent.
0: Elke dag opnieuw op jouw ritme.

4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Dit is Radio Accent. Radio Accent. Jouw radio, jouw ritme.
2: House, Ibiza.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
3: Radio Accent.
2: 1 uur lang in de mix.
4: In de mix.
2: Radio Accent Mix Sessions. Location M met Magna Man. 1 uur lang in de mix.
5: Ecstasy. Speak to me. Hear my heart. This is techno.

0: is Radio Accent. Elke dag opnieuw op jouw ritme. Jouw radio.
1: Jouw radio.
0: Jouw ritme.
1: Jouw ritme.
0: Radio Accent.

much too bright. See, you tell me then why you giving a damn.

0: wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
3: Radio Accent.
2: Elke dag opnieuw. Radio Accent. Jouw radio. Jouw ritme.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Jouw radio, jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.